elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarium.

0: organisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Wat pakken we? Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Goedemorgen. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: De prestaties. De archeoloog die betrokken was bij de vermoedelijke vondst van botten van de Franse musketier D'Artagnan in Maastricht is gearresteerd. Wim Dijkman, 40 jaar lang stadsarcheoloog, weigert de botresten terug te geven aan de gemeente. Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd. De VN Algemene Vergadering heeft gisteren een resolutie aangenomen die de klimaatuitspraak van het Internationaal Gerechtshof verwelkomt. Het Haagse Hof oordeelde vorig jaar unaniem dat staten verplicht zijn het klimaat te beschermen. De Verenigde Staten en 7 andere landen, waaronder Saoedi-Arabië en Iran, stemden tegen. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
2: En die wordt gepresenteerd door
3: Truus.
2: En Jan.
3: Ja, natuurlijk, zo gaat dat, hè?
2: Zo is dat.
3: Nou, we hebben een muzikaal reisje door Europa. Daar beginnen we straks mee.
2: Ja.
3: En daarna de greep uit de kast.
2: Nou, dat gaan we doen.
3: Ja?
2: Ja. Heb jij gepakt weer?
3: Ja. Ik begin in Portugal vandaag.
2: Oké.
3: Lekker warm.
2: Ik ga even de jingle uitzetten. Zo.
3: Ja, dan gaat het beter, hè. Portugal met Marisa Lits.
2: Marisa Lits?
3: Ja.
2: Komt bekend voor die naam?
3: Ja. De zanger van de zangeres van de Portugese poprockband Amor Electro. Ja, die kennen wij hier niet zo, denk ik.
2: Is niet in Nederland zo bekend? Nee, helemaal niet.
3: Dus, ze begon als Marisa Pinto.
2: Pinto, dat was Pino van de Sesamstraat.
3: Ja. Nee hoor. Nee, want haar muzikale carrière begon in kinderbandjes.
2: Kijk eens aan. Dus, heb je dat ook trouw?
3: Ja, dat zal er wel. Misschien hier ook nog wel, dat weet ik niet.
2: dat zal eens. Natuurlijk wel.
3: Ja. Daarom.
2: Maar ze werd volwassen, hè?
3: Ja, in 2010 verscheen ze als liedzangeres van de nieuwe electropopband The Catwalk.
2: Zo.
3: En daarna ging ze er zelf Marisa Lits noemen.
2: Dus toen is bekend geworden dat de andere naam had.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Dus. Wat doet ze nog meer? Doet ze nog meer dan dit, ja. Alleen zingen?
3: Ze speelde de Portugese bewerking op de muziek van de computer geanimeerde Italiaanse film. Club 3D. Nou, het zal er wel.
2: Zegt ons niks, hè. Nou, nee, we gaan muziek draaien.
3: We gaan luisteren naar Por Amor.
2: En dat betekent?
3: Uit liefde.

0: het is de kop eraf, hè?
1: Ja, maar dan dat warme Portugal gaan. Nee. Nou ja, ligt er aan wanneer je naartoe gaat. We gaan nu naar Hongarije.
0: Dat kan ook wel warm zijn, hoor.
1: Ja, hè?
0: Nou,
1: ja,
0: zeker.
1: Dat is ook
0: zeker,
1: zo.
0: Hè?
1: Dat is ook zo.
0: Zeker wel. Heb je daar een bekende?
1: Ja, Ragdolna Rusa.
0: Vertel eens.
1: Maar ze wordt simpelweg Magdi Rusa genoemd, hoor.
0: Oh, dat is al wat makkelijker, hè?
1: Ja, prachtig, hè?
0: Ja.
1: En ze won het Mega Tsar. Dat is de Hongaarse versie van Idols.
0: Oh, ja.
1: Die hebben, nou, dat hebben ze ook, die Nederlanders, goed verkocht, hè?
0: Dat dacht ik ook wel.
1: Haar eerste album was Ordoghi, Angyal. En dat, die kwam ook in 2006 uit. En toen won ze, in 2007 won ze de Phonogram Hungarian Music Award.
0: Zo, dat hoort vol, hè?
1: Voor nieuwkomer van het jaar. Ja, nou, dat kan toch, hè?
0: Dat,
1: je
0: bent, zeker.
1: Als je dan heel goed scoort.
0: Dat hebben we hier ook. Hebben we hier,
1: ja,
0: ook. Ja.
1: En toen mocht ze ook Hongarije vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.
0: Oh, vandaar die naam bekend voor. Ja, ja, ja.
1: En ze,
0: ja,
1: werd tweede in de halve finale en negende in de grote finale. Oh. Met het nummer Unsubstantial Blues. Ja, dat is dan weer Engels. Maar goed.
0: Ja, dat draaien wij dus niet, hè, want dat moet de Hongaars zijn.
1: Ja, bij ons is het Hongaars. We gaan Almagyek draaien.
0: En dat is vertaald in het Nederlands?
1: Ik ga even door.

0: Ik heb een mooi bloemetje gevonden.
1: Ja?
0: Moet absoluut in het boeket wat we nu maken. Een edelwijs.
1: Een edelwijs. Oh, dan ga je naar Oostenrijk.
0: Dan ga ik ook.
1: Een klein sprongetje maar. Hè?
0: Ja, de edelwijs. Is een beschermde bloem overigens hoor.
1: Ja,
0: je mag hem daar
1: ik
0: niet plukken.
1: Nee, je mag hem echt niet plukken. Al jaren niet. Hè?
0: Nee. Hij wordt gekweekt in Nederland. Ja. Gaat daar naartoe voor de verkoop. Ja. Voor de toeristen.
1: Ja.
0: Hier in Hagen.
1: Ja, nou.
0: Hey, nou ja, Tirol. Dat ja. Wil zeggen?
1: De Tiroler blaasmuzikanten.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies. En dit is typisch Oostenrijkse stemming, hè? Sfeer.
1: Ja,
0: die blaasmuziek. Gecombineerd met een accordeon, met zang. Nou ja.
1: Dat komt wel goed.
0: Hard, de sfeer erin, zeg
1: en
0: maar.
1: En weet je waar we naar gaan luisteren?
0: Nou?
1: Nou, naar dat bloemetje, edelwijs.
0: Ja, dat zei ik.
1: Ja,
0: dat
1: daarom.
0: Ging je dat voor een bloemetje brengen?
1: Ja.
0: Ja, dus ik wist het wel.
1: Oh, jij wist het al.

0: We maken een sprong.
1: Is het een mooi bloemetje of niet?
0: Ja, dat was een mooi bloemetje. Hij is ook mooi van kleur.
1: Het is ook heerlijke volksmuziek uit Oostenrijk.
0: Dat is echt. Ja, en we gaan nu een hele sprong maken. We gaan naar Ierland.
1: Oh, die heeft ook heerlijke volksmuziek.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Vooral in die pubs.
1: Ja, dat mag je wel stellen.
0: Hé, en daar is Brian Kennedy.
1: Hé, is dat familie?
0: Van de oude president?
1: Ja.
0: Nou, ik denk het niet.
1: Denk het niet, hè. Nee.
0: Misschien komen zijn voorouders ook wel uit Ierland.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Want dat had je toen, hè, met de grote hongersnood, dat er heel veel naar Amerika gingen.

0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou ja, die werd natuurlijk bekend van het Songfestival in 2006.
0: Hebben we niet gewonnen?
1: Nee, hè?
0: Hij eindigt op een 10e plaats. Ja. Nou, vind ik het netjes hoor.
1: Nou ja, dat vind ik ook.
0: Het is wel iets bijzonders met dat liedje.
1: Nou, vertel eens.
0: Het was namelijk het duizendste liedje dat is ontstaan sinds het Songfestival. Wat uitgevoerd werd op het Songfestival.
1: Ja, en weet je hoe dat nummer heet? Every song is a cry for love.
0: Ja, ze huilen allemaal om liefde. Nou, we gaan niet naar huis. We hebben een ander liedje.
1: Ja, we hebben Urg for Going.
0: Ofwel?
1: Drang om te gaan.

0: maken nu een hele grote sprong, hoor.
1: Ja, waar gaan we naartoe dan?
0: Naar Finland.
1: Oh, is ook mooi.
0: Ja, we hebben vandaag echt van links naar rechts gaan, wat
1: ja, dat betreft. Ja, vond ik wel leuk vandaag eigenlijk.
0: Ja, ik vond dit ook wel leuk, want Finland, eigenlijk slaan we die vaak over. Omdat het zo'n uiterste hoekje ligt van Europa. Ja. Maar het heeft best een mooi taaltje, hoor.
1: Ja, ja. Ja. Hé, hey, en daar is Thea Hiilosta.
0: Hoe, nog een keer?
1: Thea Hiilosta.
0: Wat een... Ja, die taal is af en toe om je tong te breken.
1: Nou ja, ze is in elk geval zangeres. Maar ze is ook tv-presentatrice.
0: Kijk eens aan. Ze is bekend geworden met een popprogramma.
1: Ja, ook popstars.
0: Ja.
1: Ja, zo gaat het, hè, met al die... En toen is er een popgroep begonnen. Met, ja, die heette gewoon Jane.
0: Jane, ja, ja, ja, ja.
1: Of misschien zeg je daar wel Jane, dat weet ik niet. Nou, toen gingen ze in 2007 uit elkaar. En toen ging zij alleen verder.
0: Solo, ja, precies. Met dus, ook een heel belangrijk album, hè.
1: Yep.
0: Nou ja, laat me zitten, dat ken
1: Tito
0: ik niet uitspreken.
1: Tika.
0: Maar het is Fins, in elk geval. En we gaan draaien, absoluut.
1: Mehu Disco. Dus het zal niet met disco te maken.
0: Nee, dat is een naam.
1: Oh, is
0: Mehu
1: dat?
0: Disco, het valt niet te vertalen, komt gewoon hetzelfde woord ervoor.
1: Nou ja, dan doen we dat maar zo.

0: muzikaal bloemetje. Goed.
1: Ja, en dat muzikale bloemetje gaat toch weer naar Nederland, hè?
0: Ja, want we gaan zo meteen verder met Nederlands product, hè?
1: Nee, de greep uit de kast.
0: Dat waren ook, die hele stapel staat hier naast me. Dat kunnen weten.
1: Maar goed. Hey,
0: we beginnen met...
1: Edcilia Romli, hè?
0: Die gaat ons welkom heten.
1: In Nederland. Ja, goed, hè?
0: Ja, ja, dat is zeker.
1: Nou ja, ze is ook zangeres, presentatrice.
0: Ja.
1: En bekend geworden door de Soundmix Show, hè?
0: Ja, de kerst ook. Het heeft veel mensen bekendgemaakt.
1: Ja, ze deed een imitatie van Oletta Adams met I Just Had To Hear Over Here Your Voice.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Maar het was een leuk liedje op het show.
1: Ja, vond ik wel grappig, hoor.
0: Ja, er kwamen heel veel bekenden uit uiteindelijk. Ja, precies.
1: Maar ze heeft ook de Europese Soundmix Show daarmee gewonnen met dat nummer.
0: Ja.
1: Goed, hè, Vander?
0: Ja, zeker. En ze hadden een vierde plaats op het Songfestival, dus niet slecht, hoor.
1: Nee, met de, dat was het nummer Hemel en Aarde, geloof ik.
0: Dat heb ik zelf staan.
1: Gaan we daar naar luisteren?
0: Gaan we naar luisteren, ja.
1: Nou, zullen we dat dan maar doen?
0: Gaan we doen.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: En we beginnen met de greep uit de kast met Jannes Amore Mio. En daarna Linda Ronstedt met Desperado.

leraren dit cijfer weer reserveren voor uitmuntende prestaties. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: Ja, ik ben Truus.
2: Oh, en wie ben ik?
1: Jij bent Jan.
2: Oké, hou het goed.
1: Ja,
2: welkom. Hey, we gaan met duetten en dan gaan we weer.
1: Ja, welkom bij ons tweede uurtje van een... Ja, muzikaal
2: bloemetje. Muzikaal bloemetje,
1: moet ik zeggen. Ja, reisje hebben we al gehad.
2: Ja.
1: Hey, we gaan duetten doen. Je hebt er weer een aantal gevonden. Dus die gaan we weer draaien. We beginnen met Peach en Herb met Reunited.
2: En Tomorrow is Forever. Dat zingt Dolly Parton met Porter Wegener.

0: We gaan verder met Frans Halsema en Jenny Arien met Vluchten kan niet meer.
1: Oh, ik ben zeker weer van Arie Imge Schmid. Ja. Dat kan hard niet missen. De volgende daarna is Love is not an excuse van Jim Reeves en Dottie West.

0: En de volgende twee beginnen we met Perhaps Love van John Denver en Platindo Domingo.
1: En daarna Rob Ronalds met Abnormaal met Marianne.

0: zenuwachtig, Rob. Gaan we het echt samen doen, nou? Hey.
1: Oh. Ah, maak jullie druk, Appie. Ik begin wel.
2: Ergens in een klein café in Wien heb ik haar eens gezien.
0: Ja, het begint wel goed.
2: Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar.
0: Pieterik.
2: Zij had

0: Wat een schitterend nummer, Rob.
1: Ja,
0: en zo gevoelig ook, hè? Dat je dat allemaal zelf schrijft, jongen. Ongelooflijk.
2: Zo gaan ze nog even door.
3: Onze Mariandel.
2: En met abnormaal, ja. Het is ook abnormaal. Goed.
3: Hey, we gaan verder.
2: Ja, we gaan nog verder. Ja, we zijn nog niet afgelopen.
3: Met Enrique Iglesias.
2: Ja.
3: En Nicky Jam met El Pardon.
2: En Mykonos met Frank en Mirella. Mirella heet het.
3: Ja, ze heet Mirella.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Vicky Leandros. En haar pseudoniem van Vasiliki Papatanasiou. Geboren in Paleo Castritsa op het eiland Corfu op 23 augustus 1949. Ze is een Grieks-Duitse zangeres. En Leandros raakte internationaal bekend door haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Eerst in 1967 voor Luxemburg met L'amour et bleu. En werd ze dat jaar vierde. En in 1972 werd ze, en nu onder haar volledige artiestennaam Vicky Leandros, opnieuw door Luxemburg uitgezonden naar het Songfestival. Ditmaal won ze met Après Toi. Tot 25 augustus 2012 was het grootste Eurovisie Songfestival hit ooit in de Nederlandse top 40. Maar omdat Euphoria van Lorien toen 452 punten verzamelde, werd Après Toi met 437 punten naar de tweede plaats verdrongen. We gaan luisteren naar Après Toi en Die Sommer für uns beide.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Vicky Leandros. In 1972 had ze een nummer 1 hit in Nederland en Oostenrijk met Ich hab die Liebe gesehen. Het stond eveneens 3 weken op nummer 1 in de hitlijst. En het bleek eind van het jaar de op 1 na succesvolste single. Verder zijn de slagers Theo Viva nach Lotz, haar grootste hit in Duitsland, en Die bezoek ik lang door die zomernacht, 2 van haar bekendste nummers. Vicky was zeer succesvol in vele landen, zoals Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Nederland, België, Japan en Canada. In 1982 bracht ze het Nederlandstalige nummer Verloren zijn we niet uit, met een enigszins Duits accent gezongen. Het nummer heeft een duidelijke boodschap om zuinig om te springen met het milieu. 2005 was een jubileumjaar voor Vicky Leandros. Ze stond 30 jaar op de planken en vierde dit met een dubbel cd met haar grootste hits en enkele nieuwe tracks. Verder deed ze in 2006 23 grote concerten in Duitse steden. Eigenlijk was het haar 40-jarig artiestenjubileum. Maar ze heeft zich vanaf 1979 ongeveer

0: Ja, 10 jaar teruggetrokken uit de publiciteit. In haar geboorteland Griekenland lanceerde zij in deze jaren 2 zeer succesvolle albums. Piretos tou Erota en Andres. We gaan luisteren naar Ich habe die Liebe gesehen en Theo Wifan nach Lotz.
1: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Op 8, 9 en 10 december 2006 trad Fieke Leanderos op bij het Max Proms concert in de Utrechtse Jaarbeurs. Op vrijdag 6 juli 2007 trad ze op bij het André Rieu concert op het Vrijthof in Maastricht. Met ingang van 1 januari 2007 was Fieke Leanderos ook politiek actief in het Griekse Piraeus, waar zij namens de politieke partij PASOK in de gemeenteraad tot taak had deze stad tot een van de bruisende culturele steden aan de Middellandse Zee te maken. In 2012 zing ze tijdens de 50PLUS-beurs in Utrecht en in mei 2013 geeft zij een uitverkocht concert in het nieuwe Luxor in Rotterdam. In mei 2019 treedt ze weer op in een vol nieuw Luxor Theater in Rotterdam. Gastoptredens met Jorge Dalaris en in 2022 een paar dagen

0: dagen na haar 70ste verjaardag kondigde zij aan dat zij binnen afzienbare tijd haar muzikale carrière zal beëindigen. En dat deed ze in 2023. We gaan luisteren naar Ver van het leven en Ich will frei sein, wie der Wind.
1: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dan hopen we dat u weer lekker thuis bent. Maar ja, in elk geval morgenochtend kunt u luisteren naar onze herhaling.
2: Herhaling, zo is dat.
1: He, van 8 tot 10 is dat.
2: Van 8 tot 10. Lekker. Ja, we gaan heel langzaam afscheid van u nemen.
1: Ja, de 2 uurtjes zijn weer omgevlogen, hè?
2: Ja, die vliegen om die tijd. Altijd. Dat is ongelooflijk als je bezig bent.
1: Ja, dat is zo.
2: Gezellige muziek.
1: Ja, ja, ik vind het tenminste gezellig.
2: Deze keer zelf een beetje in de hand.
1: Ja,
2: in die muziek.
1: Dat is het hem eigenlijk, hè? Wij zoeken wat uit.
2: Ja.
1: Maar ja, u kan altijd nog een verzoekje aanvragen via ons www.vlevenzoekenomroep.nl. Dus ja, dat kan altijd.
2: Goed.
1: We hebben er nog één, hè?
2: Ja, zeker. We hebben er nog één.
1: Mag ik vertellen wat dat
2: wordt?
1: Ja,
2: vertel het maar, want hij staat erbij.
1: Der Zahn, unsere Zeit. Dat gaat ik jullie anders nog even zien.
2: Vertellen. Nou, morgen komt er een heel ander verhaal, want dat is de herhaling.
1: Ja.
2: De jaren 60.
1: Klopt.
2: En dan 's avonds het programmaatje van Peter en Jan van Umde. En dat heet... Ik zie je twijfelen.
1: Ik weet het niet. Oh, dan twijfel ik weer. Hè.
2: Het is niet de dokter, want die komt maandags.
1: Ja, die komt maandags. Nou, wat denk je?
2: We gaan draaien, want ik weet hem ook niet.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. Het aantal mantelzorgers dat zich ernstig belast voelt is in 10 jaar tijd uitgegroeid van 400.000 naar 600.000. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers concluderen dat goede regelingen en ondersteuning voor mantelzorgers relevanter dan ooit zijn om overbelasting te voorkomen. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd. Onderzoek van NAG onder 2400 mensen toont aan dat 8,8% het inkomen onvoldoende vindt om alle kosten te betalen. Het hoogste niveau sinds 2024. Hypotheekachterstanden stegen van 5,3 naar

0: 7,3% en zorgen over energiekosten nemen ook toe. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Ja, en toen moest ik wat indrukken natuurlijk. Hè?
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep.
2: Goedemorgen.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
0: Het is weer zo'n dag, hè?
2: Ja, dat wordt zo'n dag.
0: Het is weer zo'n dag. Ja. Ik vergeet gewoon de knop in te drukken en ik vergeet gewoon dat er ook een eind aan zo'n plaats zit. Het schiet allemaal niet op, natuurlijk. Goed, maar het is wel even over tienen. Dat, dat verandert niet.
2: Mooi.
0: Deze ochtend. En jij zit een beetje in de kelder, heb ik het idee.
2: In de kelder? Dan zit heel dichtbij.
0: Ja, maar toch.
2: Ik heb geen idee wat je aan het doen bent.
0: Nee, heb ik het weer gedaan.
2: Ja, jij bent de geluidstechnicus.
0: Die dus. U nu hoort is Jan van Eunen. Aan de andere kant zit Joop Veniga en ik ben
3: Peter Bakker. Zit ik ook in de kelder?
0: Nee, jij niet.
3: Nee, dacht ik al.
0: Nee.
2: Nou, fijn.
3: Maar hij is wat later binnengekomen. Misschien ligt het daar.
0: Ah, dat zou kunnen, ja. Dat het daar een beetje aan ligt. Maar goed, even over tien en we gaan samen met u wachten op de dokter. En met z'n drieën dus. Ik heb net al de namen genoemd, dus u weet wie we zijn.
2: We gaan ook in blokjes van drie gaan we de plaatjes draaien.
3: En zeer gevarieerd.
0: Ook dat nog.
2: Ook nog gevarieerd.
0: Zal ik hem nog wat zachter zetten? Dan hoeven we het niet zo over weten.
2: Hij wordt wakker.
0: Weekie, zijn de shining.
2: Ja, nog wel.
0: Ja, nog wel, ja. En misschien dat dat ook zo blijft. Dat weet je maar nooit.
2: Nee, zo is het.
0: Goed, King Cotton was de eerste van Henry Mancini en zijn orkest. Dat was een mars, zoals altijd. Aan het begin van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur bij u, hebben we ook al gezegd. In blokjes van drie hebben we ook al gezegd. Gevarieerde muziek hebben we ook al gezegd.
3: 11 uur stoppen we eventjes voor het nieuws.
0: Oh ja.
3: Dat hadden we nog niet gezegd. Daarna zijn we weer terug. Wat een gezelligheid hier.
2: Jongens. Laat maar alsjeblieft gaan beginnen nu.
4: De opkikker van de maand.
5: Lawrence Hart, Richard Rodgers.

0: daar ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ja. Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: You make me feel brand new for the Stylistics. In één keer goed. Daarvoor hebben we geluisterd naar Jolene van Dolly Parton. En Jolene van Dolly Parton, dat was een lied dat opgenomen werd in 1973. En werd uitgebracht op een single en later uitgebracht op een gelijknamige album. En het is een wereldhit geworden.
1: Ja.
0: Van Dolly.
1: En het is door vele mensen ook weer opnieuw op de plaat gezet.
0: Zeker.
1: Waaronder ook door haar samen met, hoe heet die Italiaanse rockband?
2: Maneskin.
1: Maneskin.
2: Maneskin.
1: Ja. Is het ook nog gedaan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Klopt.
0: Ja, de schoot werd voorbij.
1: Wat schoot er voorbij? Oh, je belletje hier.
2: En er is natuurlijk ook nog een antwoord opgegeven op dat Jolene.
1: Ja, ja, er is ook nog een antwoord. Ja, er is een Nederlands nummer.
2: Ja.
1: En die vertelt dat Dolly niet bang hoeft te zijn, want ze pikt maar niet.
0: Oh,
1: ja. Ja. Maar ja, die kan ik niet vinden.
0: Dat is jammer. Dat is jammer.
1: Hij is er wel. Goed, daarvoor hadden we ook nog de opkikker van de maand. En dat is deze keer Jan Rotte samen met Marjolein Meijers. Marjolein Meijers. En die bezingen Almere.
0: Ja, leuk plaatje is dat.
1: Wel hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ben niet chauvinistisch, maar ik vind het wel een leuk plaatje.
1: Nee, ja, ik heb er ook niks mee. Ik woon er al bijna 40 jaar, maar daar valt het wel mee. Toch? Hey, we gaan dit doen. Tienertour van de. We gaan op tienertour. En we beginnen deze keer in Limburg. Dan gaan we via Brabant naar Zeeland.
0: Nou, goed voor elkaar.
1: Zo is het. Hier zijn ze.

0: Ja.
1: Ja,
0: je moet wel omlitten natuurlijk. Jongen. Het is allemaal zo snel afgelopen, die plaatjes.
1: Ja.
0: Lijkt het wel. Maar dat komt omdat wij natuurlijk op de achtergrond ook een beetje bezig zijn met van alles en nog wat.
2: Ja. Ja. Met de rest van het programma.
0: Met de rest van het programma. Ja. Dus we deden weer even een rondje dialect. En we begonnen met Limburg. Rowan Hersen natuurlijk, met Ballades en Beer.
2: Nou, misschien is het wel leuk voor je verder gaat om te zeggen dat Rowanese, dat het een hele oude naam is.
0: Oh ja?
2: Ja, die dateert, de naam van de band is een verwijzing naar Christian Hezen. 1947.
0: Oké. Okay.
1: Bijna goed.
2: Ja. En nogal zonderlinge dorpsfiguur uit Amerika. Amerika in Limburg.
0: Amerika in Limburg, ja.
2: Ja. Deze legendarisch geworden persoon had een iets wat vreeswekkend uiterlijk en een niet onbesproken verleden. Hij kreeg de bijnaam Rowan Hersen, vrij vertaald Ruig Hezen, die door de band later werd overgenomen onder meer omdat het goed bekte. Nou, ja. Prima verhaal.
0: Ja, zeker.
1: Prachtig verhaal.
0: Dan weten we ook eens een keer waar dat vandaan komt, Rowan Hersen. En daarvoor hadden we de WC Experience uit Brabant. En dat krijg je wel als je een hoop bier op hebt of hetgene wat ze daarna doen. Hè, ontstoken zelf je never. Dan zie je vanzelf een piepo in de kliko.
1: Zo is dat.
0: En ontstoken zelf je never uit Zeeland van de Schrompen. Nou, dan hebben we dat rijtje ook weer gehad. En dan is het nu tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Binnengekomen via de app.
1: Ja.
0: Van Renger. En die vroeg aan... Put your head on my shoulder. En die hebben we niet.
2: Put your head on my
0: shoulder. Maar dat is natuurlijk die... die hoe heet dat? Die autocorrect. Daar kwam ik later achter. Dus is het Put Your Head on My Shoulder van Paul Enka.

0: vergelijking met vorige week is het wel ijskoud natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat viel een beetje tegen. En dan zei Klaas, met de uitzending, dan krijgen we regen.
0: Oh ja?
1: Ja, twee uur lang. Ja. Okay. Volgens het plaatje dan.
0: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
2: Ja, het ziet er nu inderdaad al dreigend uit. Dus wat dat er gaat, kunnen ze wel eens een keer gelijk hebben.
0: Ja. Nielsen in ieder geval met ijskoud.
2: Ja.
0: Als derde in het rijtje van drie. Dat komt goed uit, hij was de laatste.
1: Ja.
0: Want anders gaan we nog niet praten. En adios amigo van Jim Reeves zat daarvoor. En daarvoor Put Your Head on My Shoulder. Die voor iedere luisteraar gedraaid is. Met name voor Ringer.
2: Ja.
0: Toch?
2: Inderdaad.
0: Want die vroeg hem aan.
2: Ja.
0: Polenka. En dan gaan we nu naar het volgende ding. En dat is ook weer een...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Aangevraagd door Harriet.
2: Ja. En het valt me mee dat ze van hem heeft aangevraagd en niet van Luther Vandross.
0: Oh, ja, die kan ook.
2: Ja, die kan zeker ook.
0: We kunnen hem ook van Frank Sinatra of ook, van Richard and Adam of van
2: maar Luther Vandross, dat is wel de grootste favoriet. Ja? Zijn we trouwens een keertje live geweest, hè, toen hij nog leefde.
0: Oh ja?
2: Ja. Okay. Wat een geweldige zanger was dat. Ongelooflijk goed.
0: Ja. Ja. Maar we gaan het niet draaien van Luther Vandross. We gaan het draaien van Josh Groban. En het heet The Impossible Dream.

0: vind het een hele mooie uitvoering met het Royal Philharmonic Orchestra.
1: Ja, hè?
0: Ja, echt een hele mooie uitvoering.
1: Het is echt goed gedaan. Zeker. Door die mannen. En dat kunnen ze nou weer wel, hè?
0: Dat kunnen ze zeker wel, ja.
1: Nou, ze hebben met een hele hoop artiesten hebben ze dat gedaan. Ook met overleden artiesten met name.
0: Ja.
1: De Carpenters onder andere. Elvis Presley, niet te vergeten.
0: Zeker.
1: Roy Orbison.
0: Ook nog.
1: Johnny Cash dus. Want die hoorden we net. Met The Ring of Fire. En daarvoor de bromt wat. Het bromt hier. De bromt wat. Maar goed. Ray Ellis zat daarvoor met Let's Get Away From It All.
0: Ja.
1: Dat is een tune van een oud verzoekplaatprogramma. Muziek terwijl er werkt bij Veronica. Ja. Van destijds. Ja. Ja. En daar weer vorig hadden we Josh Groban en The Impossible Dream. Waarom we achter dat daar heel veel...
0: Ja, daar zijn heel veel uitvoeringen van.
1: Uitvoeringen van zijn.
0: Ja.
1: Allemaal wel een klein beetje rustig. Dus moeten we eens een... momentje uitkiezen, misschien van de winter, is dat wel leuk.
0: Misschien wel.
1: Om dan dat als eerste in de tweede uur te doen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Moet je even uitleggen waarom.
0: Ja. Waarom?
1: Ja.
0: Nou, daarom.
1: Nee, omdat we in de tweede uur altijd beginnen met een cover.
0: Oh ja, dat is zo. Dat daarom dus.
1: Daarom. Moet ook alles voorzeggen.
0: Ja, Jezus.
2: Je moet wel alles weten.
0: Wie wil alles weten?
2: Je moet wel alles weten.
0: Ja, ik moet alles weten.
2: Nou, het is echt niet normaal.
0: Nee, ik weet niet alles.
2: Je weet niet alles. Wat jij niet weet, dat weet hij weer.
0: Ja, maar daarom vullen wij elkaar zo goed aan. En we hebben jou even jou te
2: spreken. Nee, absoluut. Nee, ik geniet ervan. Jullie vullen elkaar aan en ik geniet ervan.
1: Dames en heren, liefde doet pijn. Ja.

0: we vinden hem wel. Ook.
1: Ja, dat was er, hè? Madeleine van der Smissen.
0: Ja.
1: Met het antwoord op Dolly.
0: Oh, Dolly. Dolly heette dat ding, gewoon.
1: Ja.
0: En ze zei dat ze Jolien heette. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, het heet gewoon Dolly.
0: Dolly, hè?
1: Dat ze gewoon van Jolien moet blijven houden. Nee, dat
0: nee, maakt het niet uit. Maar, het wordt heel ingewikkeld.
1: Het wordt heel ingewikkeld nu.
0: We gaan even op naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, zo is het.
0: Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja, zeker.
0: Tot zo.
2: Tot straks. Koffie drinken.
0: Ja, lekker.
2: Maar zo.
1: Ja.

0: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Pensioenfonds ABP en vastgoedinvesteerder Rockfeld Real Estate gaan samen meer dan 2000 betaalbare en duurzame woningen bouwen voor studenten en starters. Hiervoor is 350 miljoen euro startkapitaal beschikbaar. De grootschalige complexen van 250 tot 500 woningen komen in studentensteden en krijgen gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Een 35-jarige Australische man is gearresteerd op verdenking van diefstal van camera-uitrusting van een slachtoffer van de schietpartij op Bondi Beach. De verdachte werkt als fotograaf op dezelfde Chanukah-evenement. Bij een huiszoeking trof de politie een camera, handboeien, elektronische apparaten en een verboden stof aan. Berichtendienst X heeft tegenover een Australische rechtbank toegegeven de regels voor bestrijding van online kindermisbruik te hebben geschonden. Het bedrijf van Elon Musk betaalt een boete van 650.000 Australische dollars, omgerekend 400.000 euro. De boete werd al in oktober 2023 opgelegd door de Australische toezichthouder. De zorgen over het falende jeugdzorgsysteem zijn na de mishandeling in het Stadskanaal groter dan ooit. Het Nederlandse zorgsysteem werkt als een estafettemodel waarbij iedere stap een andere instantie betrokken is. Deskundigen pleiten voor verandering, maar erkennen dat hervorming van het complexe systeem allesbehalve eenvoudig is. En dan tot slot het weer. Vandaag laten we het wisselvallige weertype voorlopig achter ons. Vanuit Zuid-Europa wordt namelijk warme lucht aangevoerd, waardoor het op veel plaatsen een warme dag gaat worden. De temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
2: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep.
4: Elke

0: Nooit van gehoord.
1: Nee, ik ook niet, maar het klonk wel heel lekker.
0: Ja, het is wel lekker zwoel.
1: Ja.
0: Dus tot 12 uur nog bij u. Joop Venninga, die zit tegenover me. En Jan van Eunen zit tegenover me.
2: En jij bent Peter Bakker.
0: Ja.
1: Die zit tegenover ons.
0: En die zit tegenover
1: ja, gezellig, jongen.
0: Gelukkig zit er een glasplaat tussen.
2: Ja. En dat hij nog zit, die glasplaat.
0: Ja, dat wel. Ja, moet niet daarmee zingen.
2: Nee.
0: Anders gaat het fout. We gaan maar gelijk door naar het volgende. Hè?
3: Drie, dan één. Met deze keer
0: Elton John.
1: Ja, en mag ik wat over vertellen eerst of gaan we eerst draaien? Wat wil je?
0: Dan maar eerst even gaan draaien.
1: Toch? Ja, dan gaan we draaien. Dan doe het, als de drie afgelopen zijn.
0: En dan vertel je.
1: Nou, dat mag je ook doen, want ik heb het voor jou klaargezet.
0: Oh, hier zijn ze. Dat is mooi.

0: Dokter. Zo, daar zijn we weer. Maar waarom hoor ik mezelf terug? Omdat ik het knopje verkeerd heb staan.
1: Ah, kijk.
0: Dat heb je soms al eens.
1: Ja, nee. Dat nou, gebeurt, hè. Dag.
0: We zijn er weer met z'n drieën.
1: Toedeloed.
0: 2 uur tot 12 uur. Ik denk, nou ga ik alles goed doen in één keer.
2: Ja,
0: dan heb ik weer zo'n knopje. Dan denk ik van, waarom hoor ik mezelf nou in één keer weer terug?
1: Nee? Houd de boel levendig, joh.
0: Ja, dat zullen we maar omhouden dan. Hey, we zijn inderdaad weer begonnen met een cover van Don't Let Me Be Misunderstood. Wat origineel van, hoe heet ze is nou? Nina Simone is. Toch?
2: Nina Simone?
0: Nina Simone, toch? Die is toch origineel?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Dat zei ik toch?
2: Ja, dat zei ik ook.
0: Ja, nee, je zit me zo vragen aan te kijken. Zo van, wat loop jij nou eens om te...
2: Nee, joh, nee.
0: Dit was Juliana Aquino.

0: Ja, ja. Zeg maar hoor.
1: Ja, oh nee, ik zat op jou te wachten.
0: Dat was, oh, wacht. Dan kunnen we deze wel doen, hè?
2: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, dankjewel. Dat gaan we dan doen. Dat was Elton John met... Ik kan niet het eerste nummer terugzien.
0: Your Song.
3: Ja.
1: Oké, en daarna I'm Still Standing en Club at the end of the street.
3: Street. Ja.
1: Elton Hercules John. Eigenlijk moeten we zeggen Sir Elton Hercules John. Geboren als Reginald Kenneth Dwight. Is een Brits popzanger, componist en pianist. Hij heeft meer dan 300 miljoen platen verkocht en is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. Your Song. De muziek is geschreven door Elton John zelf. De tekst is van Bernie Taupin. En het nummer verscheen op zijn tweede album Elton John in 1970. En dan heeft hij onder andere ook nog I'm Still Standing. Is afkomstig van het 17e studioalbum Too Low for Zero uit 1983. Over de betekenis van de single doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou Elton John met het nummer willen laten weten nog steeds relevant te zijn in de popwereld. Terwijl de tekst over een man gaat die zijn zelfvertrouwen teruggewonnen heeft na een pijnlijke echtscheiding. Nou, mooi verhaal.
0: Ja.
1: Ik vond hem altijd wel prettig om naar te luisteren, ook eerlijk gezegd.
0: Nog ja, dat is wel een leuke plaatje. We hebben het er net over gehad toen ze draaiden, die 3-in-1. 3-van-1 moet ik zeggen, die 3-in-1. Want dan zou het gestolen zijn. Is toch, maakt het niet uit. Dat heeft niet echt hele grote hits gehad hier in Nederland.
1: Oké. Okay.
0: Het is niet echt dat je zegt van dat zijn nou knijters van hits geweest die de eerste plaats stonden.
3: Alle LP's die verkochten wel hartstikke goed.
0: Ja, maar dat blijkt ook wel. Ja. Ik bedoel, hij heeft gewoon heel veel verkocht. Nou, tot zover dus.
1: Hij heeft ook nog een aparte CD gemaakt van het overlijden van Diane.
0: Ja, de Candle in the Wind. Ja. Een nieuwe versie daarvan gemaakt.
3: 1997 praten we er alweer over. Ja. Het is echt niet te geloven. Nee. Hard die tijd gehad, hoe snel het allemaal gaat. Ongelooflijk.
1: Ja. Ja. Vind je het knap dat je 1997 weet?
3: Ja, maar dat was voor ons een mijlpaal. Okay. Want ik had toen die, in 1995 ben ik met mijn winkeltje begonnen in Amsterdam-Noord, steenwinkel. Ja, en dat was natuurlijk 1997. Dat was echt gigantisch wat we daarvan verkocht hebben. Dat wil je niet weten.
1: Ja,
3: ja, met dozen tegelijk moest ik ze bestellen. Er zitten er 100 in een doos, hè?
1: Ja.
3: Als je dat bestelt. Dus dat gaat onvoorstelbaar.
1: Maar dat is ook een mooi cd'tje.

0: Zeker, ja, zeker.
1: Ja, mooi nummer. Een cd'tje weet ik niet, want dat heb ik nooit gehad. Maar het nummer
2: wel. Nou, jij bent toch begonnen met een platenspeler met twee boksen?
0: Nee, daar ben ik mee begonnen.
2: Nee, jij hebt één box?
1: Eén box, ja.
0: Ja. Okay. Ja. Nee, ik had al een stereo.
1: Een blauwe, weet ik nog wel, met een witte arm. Hey, maar we zijn weer heel lekker lang aan het praten. En het is eigenlijk wel tijd voor wat muziek weer.
0: Ja, dat lijkt me hartstikke goed.
1: En dan ook deze.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Aangevraagd door Tantes Marti voor iedereen die het maar horen wil. Hey? Het wonderschone Ben van Michael Jackson.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Nederlandse Gasunie en twee Duitse gasnetbeheerders gaan samen een waterstofverbinding tussen Nederland en Duitsland ontwikkelen. De waterstofnetwerken van beide landen worden met elkaar verbonden. Dat willen ze rond 2031 voor elkaar hebben. Dat staat in een overeenkomst die ze hebben getekend. Defensie oefent weer met explosieven in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet nadat er vorige maand natuurbranden uitbraken tijdens militaire oefeningen in onder andere Gelderland en Noord-Brabant. Op dit moment werkt het ministerie aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Dat moet nog voor de zomer klaar zijn. In de opvang voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel zijn gisteren bijna 80 plekken vrijgekomen. Het is nog niet bekend of dit betekent dat het COA vandaag meer mensen kan toelaten op het terrein. De afgelopen nacht hebben 2240 mensen op het complex overnacht. Een nacht eerder zaten er 2316 asielzoekers in Ter Apel. De economische activiteit in de eurozone is in mei verder gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global wordt vooral de dienstensector hard getroffen door de stijging van de kosten van het levensonderhoud door de oorlog. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws.
3: Je luistert naar... De Flevo.

0: Bij mij gaan alle alarmbellen af.
1: Ja, dat is wel apart, hè?
0: Een lange outro, zeg.
1: Ja, ja, ja. Ja. En het is de letter. Het is even twijfel, want...
0: Er is geen twijfel, kom op.
1: Eigenlijk is dit nummer I Just Dropped In, maar ja. het is even niet goed thuis te brengen,
0: de,
1: denk
0: de
1: ik.
0: De letter is van de Bokstops, ja, en dan Give Me a Ticket for an Aeroplane. Ja, ja. I ain't got time. En dan, dat is een brief.
1: Ja.
0: Ja, en dan kan je een vliegtuigje vervouwen.
1: Ja, maar verder kom je er niet mee, hè? Nee, maar dat is toch raar eigenlijk?
0: Heel raar.
1: Ja, er gebeuren hier altijd wonderlijke dingen.
0: Waar heb je deze vandaan? Waar heb je deze vandaan? Uit een doosje?
1: Nee, zat niet in een doosje, zat in een envelop.
0: Zit er niet envelop? Met geld erbij?
1: In een letter.
0: Met geld erbij? Dat je nee,
1: ja, was dat maar waar.
0: Verzoekplaat.
1: Ja, verzoekplaat.
0: Zo, welkom trouwens vanmiddag. Ja. We hebben al onze luisteraars.
1: We zitten weer strak voor de buis, hè?
0: Ja.
1: Oh nee, dat is de buis is tv.
0: Voor de hoe heet dat ding nog meer? Voor tegenaan staan te
1: ja, voor de radio.
0: Ja, voor de radio. Ja. Jongen, jongen, wat een week zeg.
1: Hoe is dat
0: gegaan, die hemelvaart bij jou?
1: Nou goed, ik was op tijd.
0: Je was op tijd?
1: Ja.
0: Je had een kaartje?
1: Nee, dat was het probleem.
0: Bij ons ging het niet door.
1: Ging niet door? Ging
0: nee,
1: niet?
0: Te veel wind.
1: Te veel wind, ja. Ik mag naar de Filistijnen dan natuurlijk.
0: Ik had ook geen echt een lekkere aanloop. Ik had het niet geprobeerd. Dus ja, dan gaat zo'n hemelvaart helemaal naar de Galamise.
1: Geloof jij in magie?
0: Ik wel. Ja? Weet je wat de beste magieman was die ik ooit gezien heb?
1: Nou?
0: Fred Kaps.
1: Oh.
0: Ja. En Fred Kaps. Als jij daarin gelooft, Fred Kaps.
1: Ja.
0: Nou, dan...
1: Dan geloof je overal
0: dan
1: in.
0: Dan kan je een hele lieve, lieve lepel vol hebben met muziek.
1: Do you believe in magic? Love is
0: proof.

0: Ja, er zit ook een heel verhaal achter. Hè? We luisteren naar Swinging on a Star, Spooky and Sue. En Spooky, Ivan Groeneveld, die kennen we natuurlijk van Swinging Soul Machine. Waar die Spooky's Day Off bijvoorbeeld.
1: Ja, toen hij vrij was.
0: Toen
1: ja.
0: deed hij ook al niet mee. En het leuke is op dit plaatje ook niet. Want hij wordt ingezongen door, hoe heet hij?
1: Big John Russell.
0: Big John Russell.
1: Ja, die was groot hoor.
0: En nou, moet je het niet verder vertellen, want dat blijft tussen ons. Daar kun je niet over hebben, maar...
1: Ik zet hem even wat zachter.
0: Ja, want die Big John Russell die mocht namelijk niet mee op tournee van zijn vrouw. Want die mocht niet samen met de zangeres Sue Callender.
1: Ja, ik begrijp het wel.
0: Snap je?
1: Ja, ik ken Sue. Die
0: dus Spooky ging op tournee.
1: Die was minder
0: gevaarlijk. Die zong het niet in. Omdat de vrouw van die Big John Huppeldepup, Russell, dat die wilde dat gewoon niet hebben.
1: Het leuke is, dan kom ik eventjes op wat ze zongen. Would you rather be a mule? Ja. Terwijl een ezel.
0: Wil je liever een ezel zijn?
1: En was gisteren op het journaal was er een itempje over ezels die ze uit Spanje gehaald hadden om in een duingebied bepaalde distels te eten.
0: Distels, ja.
1: Ja, duindistels. Ja. En dat vinden ze lekker. Ja. Nou, dus die ezels die komen helemaal uit Spanje naar Nederland. Ja.

0: utters in het duingebied. En ja, alles wat ze eten, behalve die distels, want ze vonden het gras en al die andere...
1: Veel lekkerder.
0: Vonden ze veel lekkerder. Ik heb me de pleuris gelaten.
1: Ezels zijn dan niet dom, hè?
0: Nee, zeker niet.
1: Thorn, ja. Natalie in Bruglia.

0: de Streets of Philadelphia. Mm-hmm. Die hebben dus een hele andere plaat. Maar dit is eigenlijk een instrumentale plaat waar tussendoor gezongen wordt.
1: Ja.
0: Rare plaat eigenlijk. Hè?
1: 3 degrees.
0: 3 graden.
1: 3 graden.
0: Ja, dat is een soort van global warming, maar dan door 3 dames.
1: Ja. De volgende is Kiss You All Over van Exile.
0: Ja.
1: Sorry. En dat is een Amerikaanse band uit Kentucky. Kentucky? Opgericht werd hij in 1963. En het nummer werd geschreven door Mike Chapman en Nicky Chinn. Het leuke is dat die Mike Chapman, die was ook de producer in die periode, verantwoordelijk voor Blondie en Susie Q.
0: Chinn en Chapman waren heel belangrijk in Engeland. Chinn en Chapman, dat was, dat was een naam.
1: Kiss You All Over.

0: Een fraai liedje.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
2: Ja, het was een geweldige hit ook. En is het ook gebleven eigenlijk. Je hoort hem nog steeds veel.
0: Het was een hit. Het is een hit. Over hits gesproken. Je had vroeger de mama's en de papa's. Daar gaan we nu verder naar mee.
2: Ja.
0: En dat was altijd heel makkelijk om die uit elkaar te houden. Je had een lange, een korte, een dikke en een dunne. Dus dat waren er vier. Ja. Waarvan twee man en twee vrouw.
2: Ja.
0: En die ene dikke, dat was dan mama Kes.
2: Ja, mama Kes. Ja.
0: En die heeft, wat mij betreft dan... Kes Elliot. Ja. En die waren, wat mij betreft, een van de mooiste vrouwenstemmen die je ooit kan horen. Hier is California Dreamer.
2: Ja, het was een mooie stem.

0: Net ABBA, hè?
1: Ja, nou.
0: Als je goed oplet. Ja, nee, er zitten vleugjes van ABBA. Die waren er toen nog niet. Want het is echt jaren 60. En dit is de Summer of Love. Dit is 60, 68, 69. In die richting moet je denken.
1: Ja, ik kan het. Is 66 is het.
0: 66, kan je nagaan. Ik ben 2 jaar ziek geweest. Dus klopt precies.
1: Of 63. Nee, 66.
0: Maar ik ben...
1: Ja. En we ronden het af op 66.
0: Zeg maar. Oké, hou maar 70 af.
1: Ja, dat is goed.
0: Wij zwaaien even naar onze...
1: Naar Lieke.
0: Doei.
1: Lieke neemt weer afscheid. Die heeft weer de verzoeknummertjes opgehaald.
0: Ja, een leuke lijst, man.
1: En die krijgen jullie vanavond. Krijgen jullie die weer te horen.
2: Ja, hele leuke nummer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tuinpad van mijn vader, dat vinden ze misschien wel.
1: Tuinpad?
0: Van mijn vader, van Wim Sonneveld.
1: Oh, ja, ja.
0: Een mooie sfeerbeeld.
1: Kennen we.
0: Ja, de tuinpad
1: van is een leuk nummer ook.
0: Ja. Gaan we nu weer met ons eigen programma verder?
1: Ja, het lijkt me leuk.
0: Dat is een pittige onderbreking dit.

0: maar daar gaan we dan.
1: We gaan met Billy Vera en de Beaters. Dat is wel leuk, want de Beaters, dat was een vaste begeleidingsband. Maar die Billy Vera, die kennen we eigenlijk van At This Moment. En dat is het nummer waar, hoe heet die, Nederlandse zanger, die...
0: Ja. Billy, of hoe
1: heet Benny Nijman? Nee.
0: Nee. Daar komen we straks op terug. We draaien eerst even de platen.
1: Eigenlijk zeggen Marco Bussato, maar het kwam er niet uit.
0: Billy Vera, dat was die serie ook. Ja, nee, die televisieserie. En hij was doorgebroken als Billy Vera in de Soundmix Show,
1: geloof ik, of zo was dat.
0: Met Henny Huisman, drummer van Lucifer.
1: Ja. Maar die Billy Vera, die speelde als acteur ook inderdaad in diverse films.

0: Dat is wel mooi, hè? Little Feet, Dixie Chicken. En die groep kwam uit Los Angeles met Lowell George en Bill Payne. Maar die Lowell George die begon deze groep nadat hij ontslagen was bij Frank Zappa's Mothers of Invention.
1: Ja.
0: Het trieste bericht is dat die Lowell George niet ouder geworden is dan 34 jaar, helaas.
1: Ja, dit is eigenlijk een legende. Hij is later echt op zijn muziek gewaardeerd. En dus echt legendarisch geworden.
0: Ja.
1: Weet je waarom het trouwens Little Feet heette? Die drummer die had schoenmaat 48 en die had hele lange drumstokken. Anders kon hij er niet bij. Vandaar die beetje cynisch.
0: Dus
1: vandaar dat ze Little Feet heette.
0: Oké. Dat is net omgekeerd, hè? Little Feet, grote
1: Ja, maar dat was cynisch bedoeld. Maar de jongen cynisch. Die zat dus, kijk, zoals ik nu zit, zo kon ja, zo,
0: nou,
1: ja.
0: Dat zien de luisteraars niet, hè? Nee. Zoals je nu zit.
1: Nou ja, daar
0: is ook niet om aan te zien, hoor. Echt, niet
1: volgende plaat alweer.
0: Ja, volgende plaat. Joan Baez. Hoe zeg je dat nou? Baez, a Baez? Of
1: Joan Baez.
0: Joan Baez.
1: Met een kleine A ervoor. Joan Baez. Ja. Was ook een protégé van onze vriend Bob Dylan. Ja, die zelf niet zo goed kon zingen.
0: Nou, maar ze hadden ook een affaire, hoor. Ze hadden ook een affaire met elkaar.
1: Sst.
0: Ja,
1: dat weet Bob zijn vrouw niet.
0: Nee.
1: Kom op.
0: Blaas in de wind.
1: Ga je het een beetje hier keren?
0: Ja, ik gooi het er weer in en het is te laat.
1: Ja, knippen we eruit voor donderdag.
0: Ja, dat is goed. Dat was voor jou, dat applaus, hè?
1: Dank je.
0: Ho maar.
1: Ho, klammer.

0: The Free. Oh nee, The Free. Free. Die werd opgericht in 1968 door Paul Rodgers en Paul Kossoff, Andy Fraser en Simon Kirk. En Rodgers schreef het samen met Fraser en bracht het uit.
1: Even een grote popstem.
0: 1970, hè. Ja. Ze vielen wel uiteen, 1973.
1: In de herfst.
0: Ja, de herfst, 73. Het was een slecht jaar, ook 73. En Rodgers die richtte daarna de band Bad Company.
1: Ja, en die gaan we ook nog eens een keer draaien, want daar heb ik je zit er echt wel één geweldig nummer ook. Gaan we binnenkort eens draaien.
0: Ja, ja, ja. Tuesday afternoon.
1: Moody Blues. Dat is vandaag, hè?
0: Ja. De Moody Blues. Het is een beetje een...
1: Een soft plaatje.
0: Idyllisch zomermiddag. Bijna meditatieve, zeg maar, stemming.
1: Ah,
0: ja, ik krijg het nu ook dat gevoel van binnen een beetje.
1: Het is wel voor dinsdagmiddag. En dat is
0: nu. En dat is nu. Ze beginnen ook heel mediatief, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik ga even wat yoga doen en dan ben ik zo terug.

0: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
1: En beginnen we met een van de eerste rock'n'roll platen van een Nederlandse band. En dat was Peter Koelewijn. En die kwam uit Eindhoven. Koelewijn, zou je denken, die komt uit Spakenburg. Nee, hij kwam uit Eindhoven. En mijn collega, ex-collega Janus Toethuis speelde bij hem in de Rockets. En we speelden toen de tijd, woonde hij in Soest. Vlak achter de zaal, de Bos en Duin in Soestduinen. Vlak bij Soestduinen. En daar woonde hij in een prachtige boerderij. En tijdens het carnavalsfeest waar ik moest draaien met de Veronica Drive-in Show, draaide we kom van het dak af. En wie komt er binnen stormen? Peter Koelewijn. Kan het wat zachter?
2: Hey! Hey! Hey!

0: Goedemiddag.
1: Bang. Ja, val. Lawaai. Nee, volgende plaat heeft geen enkele aankondiging nodig. Het is de eerste van de Beatles.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Heerlijk, hè? Ja. Ik weet eigenlijk niet, was het John Lennon die op de mondharmonica speelde?
1: Denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook. Hè? Tenminste, ik heb Paul McCartney nooit met de mondharmonica.
1: Nee.
0: De Dolly Dots, dat waren ja, de dames.
1: Zou
0: de
1: eerste het Toets Stielemans geweest zijn, nee toch?
0: Toets?
1: Zou het?
0: Ja.
1: Nee, ja, denk ja,
0: die
1: niet.
0: Had een iets ander stijl volgens
1: ja.
0: mij.
1: Ja. Okay. Nee, ga door.
0: Dolly Dots. Ja, de Tell It All About Boys. Dat was hun eerste hit in Nederland. En het gerucht gaat van, tenminste van wat ik van mijn collega Pluggers gehoord heb. Dat ze daar dankbaar gebruik van maakten. Van de mannelijke groupies.
1: Ja.
0: Tijdens en na en voor en door en tegen concerten. Hier zijn de Dolly Dots.
1: Dat gaan we tussen onszelf houden.
0: Dan.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: heerlijke theatertour gedaan recent nog. Niet zo succesvol als de K3's. Dat is echt mega. Hè. K3 heeft weer echt een paar keer Ahoy. 6, 7, 10 keer Ahoy, weet ik veel. Zo. Maar de Dolly Dots hebben een tour door Nederland gedaan. En dat was ook zeer succesvol. Een goede band erbij.
1: En toch hebben ze het ook wel apart geprobeerd. Maar dat is toch nooit echt een...
0: Nee, er was eigenlijk maar één goede, echt goede zangeres. En die is overleden, Ria Briefies. Mm-hmm. En die andere meiden, die deden ook goed mee.
1: Ja, zo is dat. Ben zonder naam, zangeres zonder naam. Maar ze zou gaan beginnen, dan heeft niemand meer naam.
0: Wat is jouw naam eigenlijk?
1: Zonder.
0: Oh, nou, als ik ze bedoel ik. Het eerste hit van BZN.
1: Mijn moeder had er nog B achter voor willen zetten.
0: Ja?
1: Fred Bijzonder.
0: Nou ja, goed. We gaan nu even naar BZN.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk nog helemaal in het begin van de periode dat volgens mij zelfs Jan Keizer nog op de drum zat. Dus die was er nog. Die
1: zat hij erop?
0: Ja, nou ja, hij sloeg erop.
1: Erachter dan?
0: Nee, hij zat erachter, maar hij sloeg erop.
1: Ja, nee, is goed.
0: Ah, het slaat nergens op.
1: Nee. Nou ja, ga je erop zitten, dan slaat het ook nergens op.
0: Ga een heel raar geluid krijg je dan.
1: Ja.
0: Waiting for you.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Mooi rustpuntje.
1: Ja, zeker. Even een rustpuntje op de idyllische dinsdagmiddag.
0: Ja. Een moeilijk woord, zeg.
1: Moeilijk woord. Dat kan erin. Eén keer kwam het eruit gewoon.
0: Ja. Long cold woman in a black dress.
1: Ja, dat is
0: of
1: ook.
0: Of was het een white dress?
1: Nee, black dress.
0: Het was een black dress.

0: Ja. En wie, over wie hebben we het dan eigenlijk?
1: De lollies. De lollies.
0: Sorry, de lollies. De Lancol, Boemen in de Blackdress. Ik kom ze weinig tegen. Tenminste, als ze cool zijn. Ik kom ze wel als long tegen, maar niet in de Blackdress.
2: Maar wat er wel ook mee leuk is om te weten, is dat die Alan Clark, die uit Manchester, die heeft dat samen opgericht, die hollies, met Graham Nash.
0: Van Graham, die we straks krijgen.
2: Ja, van Crosby, Stills, Nash en Young.
0: Ja, die komt straks.
2: Ja. Zullen we beginnen met deze, denk ik?
0: We beginnen met de hollies.
2: Ja, natuurlijk. Ja.

0: Dat is leuk. Die Hollies die hadden wel leuke ideeën. Ze hebben later ook een plaat gemaakt die heette Busstop. En daar hadden ze bij bedacht dat als ze dat deden, dan hadden ze al gratis reclame door heel Londen en al die dorpjes, et cetera, en de steden waar al die busstop dingen staan, die grote borden, mm-hmm, van waar de bussen stoppen. Ja. Dus bushalte, zeg maar. En dat hebben later de police heeft dat ook later nog een keer gezegd. En iedere keer als er een politieauto komt, komt onze naam van onze band voorbij. Ja, ja. De busstop was de eerste die dus gebruik maakte van...
1: uitvonden, ja.
0: Ja, dat is dus wel zeer creatief.
1: Marketing.
0: Ja, absoluut. Goed nagedacht. Elton John, we kenden hem.
1: Honky Chateau.
0: Honky Chateau, staat het album op?
1: Ja, daar staat het album op. 2018 begon hij zijn afscheidstournee. Farewell, ja. Yellow Brick Road.
0: Hij gaat slecht met zijn ogen, hè?
1: Ja.
0: Ik heb hem recent gezien, maar het is echt, hij is wat dikker geworden. Maar zijn ogen zijn slechter geworden.
1: Ja, ja.
0: Hier is Rocketman. Ja.

Ook op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenomroep.

0: iconische album Déjà Vu.
1: Crosby, Stills, Nash.
0: Iedereen hebben.
1: Ja.
0: Dat is een soort van greatest hits van Crosby, Stills,
1: Nash. Heb jij dat ook wel eens dat je spullen vergeet? Dat je denkt, waar heb ik dit nou gelaten of dat? Of heb je dat niet?
0: Ja, dat heb ik sterker nog. Dat heb ik regelmatig.
1: Ja.
0: Ik ben al 2 keer mijn paspoort of mijn rijbewijs kwijtgeruisd.
1: Nou ja, dat heeft heel
0: vervelend.
1: Joop van der Marel en Ad van der Gijn. Die hebben daar een prachtig liedje van gemaakt.
0: Ad van der Gijn. Van Cocktail Trio.
2: Ben een Brabantse mens uit de buurt van Breda. Heb een stadse vrouw getrouwd, maar dat is niks. Ze kan niet koken, niet bakken, alleen piraten paffen. Ach, ik weet niet wat dat met die stadsen is. Nooit is de rommel aan de kant, het is steeds een vuile troep. Mijn spullen ben ik altijd kwijt, waardoor ik vraag

waar is mijn sjaal? Waar is mijn krant? Waarom is ons Suske nooit eens aan de kant? Laatst was het ook weer vrij, ik stapte uit mijn bed. Zocht naar al mijn spullen, maar ach jee. Liep de trap af in een draf, maar er lagen roeien los. En smakte men een gang zo naar beneden. Mevrouwtje riep vanuit het bed, wat maakt er weer een keet? En ik riep nijdig terug, en we redden mijn spullen dan geleed. En waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal?

Waar is mijn champ? Waar is mijn krant? Waarom is ons Zuske nooit eens aan de kant? Nu sta ik hier in huis.

0: als je dan toch in Parijs bent, dan ga je altijd Arc de Triomphe. Die Eiffeltoren, het Louvre. Maar dan is het ook wel eens leuk. Of leuk, ja. Het is een begraafplaats. Pelletiers, het ligt daar. Overal liggen daar. Enorme Franse iconen liggen daar. Mm-hmm. Maar ook Jim Morrison. Ja. En als je dan in de buurt komt, zo in een cirkel van ongeveer een kilometer van de begraafplaats. Mm-hmm. Zie je op alle lantaarnpalen, muurtjes, dingetjes. Overal waar je langs loopt, zie je een pijl welke kant je op moet lopen. Er staat een pijl met Jim. En verder meer niet. En dan kom je uiteindelijk vanzelf bij het graf van Jim Morrison. En daar lopen altijd wat hippies. En ja. Er staat er mensen met ghetto blasters door muziek te draaien. Dat is een happening om te doen.
1: Ja, zeker.

0: at ugly girls like me. It's 17.
1: Zeer breekbaar.
2: Jane's Ian.
1: Ja, dit is prachtig. Jane's Ian at 17. Ik kan me nog goed herinneren toen ik 17 was.
2: Ja.
1: Dat was eigenlijk vlak voordat ik 18 werd.
2: Dit gaat over meisjes.
1: Niet te geloven. Prachtig.
2: Ja. Engelbert Humperdinck.
1: Please release me, kennen we allemaal.
2: Ja, maar dit is...

0: me nog herinneren dat bij Dino deze plaat gemaakt werd. Allemaal Nederlandstalige platen vertaald door iemand. En dan in het Engels laten zingen door Engelbert Huggen. Dit is, daar gaat ze van Clouseau. Ja,
1: maar even
0: We gaan eruit.
1: Tweede uur zit er alweer op.
0: Ja, wat lekker dan.
2: Ja.
1: Voor iedereen natuurlijk. Altijd wensen we weer.
0: Ja, beterschap. En ga naar huis, want het wordt een mooi lang weekend. Ja, met Pinksteren en mooi weer.
2: Zeker.
0: We gaan eruit met Max van Paolo Conte. Okay. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, ma

0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld. En zeker niet tegen onze hulpverleners. Daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. Klussers hebben meer uitgegeven bij de Gamma en Karwei. Dat meldt Intergamma, dat is het moederbedrijf van beide bouwmarkten. De doe-het-zelf-ketens profiteerden van meer klanten in de winkels, die volgens Intergamma kwamen voor persoonlijk advies en voor inspiratie. Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Assen een celstraf van 10 jaar geëist tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen voor het doden van zijn 72-jarige vrouw Ida. Dat gebeurde op 24 augustus vorig jaar. Daarna zou de man haar lichaam hebben gedumpt in het Noord-Willemskanaal. Kort daarna is de man aangehouden. De rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Er zijn inmiddels 20 aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszouwer vanwege zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Markeszouwer zei vorige week dat Nederland Palestijnse asielzoekers met geweld bij de grens moet tegenhouden. De politie en het Openbaar Ministerie verwachten dat er nog meer aangiftes zullen binnenkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten is het zo'n 17 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Ook vanavond bijna onbewolkt en vannacht koelt het af naar 9 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De twee vrouwen die verdacht worden van mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven 14 dagen langer in de cel zitten. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo zwaar gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gebracht. De kinderen zouden ook zijn opgesloten in een kelder. De vrouwen worden daarom ook verdacht van vrijheidsberoving. De opvanglocatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog vol, wat betekent dat er ook vandaag niet voor alle asielzoekers een plek is. Om hoeveel mensen het gaat is nog niet bekend. Er is nu besloten om alleen kwetsbare mensen op te vangen. De advocaten van Ines Wesky verwachten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis in de zaak van hun cliënt. Dat zei advocaat Geert-Jan Knoops na de uitspraak. De rechtbank vindt dat Wesky schuldig is, maar legde een straf op die gelijk is aan het voorarrest van 42 dagen. Dat betekent dat ze niet terug de cel in hoeft. Koning Willem-Alexander kijkt met veel zorgen naar de ontwikkelingen rond de harde asielprotesten van vorige week in Loosdrecht. Demonstreren en protesteren is een goed recht in een democratie, maar dat doe je met je stem en niet met geweld, en zeker niet tegen onze hulpverleners, daar blijf je vanaf. Dat zei de koning vandaag na afloop van een zomerfotosessie met het koninklijk gezin. En dan het weer. Vanavond weinig bewolking en vannacht...

koelt het af naar 9 graden. Morgen zonnig, temperaturen tussen de 23 en 27 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Dan maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel onlangs vrijgekomen plekken nog altijd vol. Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel worden veroord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Ook Vert Grapperhaus, viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins moeten verschijnen. De commissie onderzoekt het kabinetsbeleid tijdens de coronapandemie tussen 2019 en 2022. Vladimir Poetin heeft samen met de president van Belarus, Alexander Lushenko, een 3-daagse militaire oefening tussen Rusland en Belarus afgesloten. Tijdens de oefening werd onder meer getraind met nucleaire wapens en raketten die kernkoppen kunnen dragen. Volgens Rusland namen ruim 64.000 militairen deel aan de grootschalige oefening. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevoziek Omroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Roland Garros verhoogt het prijzengeld dit jaar waarschijnlijk niet, ondanks protest van spelers over de verdeling van de inkomsten. Toernooidirecteur Amélie Mauresmo zegt niet toe te geven aan de druk. Spelers houden vrijdag symbolisch een persmoment van 15 minuten, verwijzend naar hun aandeel van 15% in de opbrengsten. De gemeente Amsterdam vangt de komende 6 maanden 230 extra vluchtelingen op om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De opvangplekken komen bovenop de bestaande capaciteit in de hoofdstad. Volgens het COA zit de opvanglocatie in Ter Apel ondanks vrijgekomen plekken nog altijd vol. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Hij was even weg. When You're Gone was dit van Maggie McNeil. Als eerste in deze aflevering van De Muzikale Vaart.
1: Zo
0: welkom. We zijn er weer tot 10 uur. Zeker. Jan van Eunen zit tegenover me.
1: Hey, de bakker, dat ben jij.
0: Ja, en we doen het weer samen.
1: Zo is het. Lekker hoor.
0: Nou.
1: Het was wel leuk om te beginnen met Maggie McNeil. Trouwens is de groepnaam, hè, was ze toen, hè? Maggie McNeil.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja, ik lees dat net.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dat heeft ze ook nog gedaan.
1: Nou ja, het was de derde single. En in die tijd stond haar naam gelijk aan die van haar begeleidende muziekgroep. Dus ja, dat was dan de groep Maggie McNeil.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Net als Blondie.
1: Net als Blondie en net als, Alice Cooper, ja. Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Nou, dan zijn we natuurlijk leuk begonnen, toch?
0: Ja, zeker. En we gaan maar gauw verder met muziek, want we heten De Muzikale Vaart.
1: Dus zo is dat.
0: Met een muzikale vaart richting de klok van 10 uur. En dit is een nieuwe van de Rolling Stones.
1: We gaan naar de oude vandaag, hè?
0: Nou.
1: Over de 80 zijn ze.
0: Ja.
1: De boys.
0: Ja.
1: Maar wel weer een hartstikke goede single, vind ik.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
1: Hartstikke mooi. In the Stars.

0: Flevo Ziekenomroep. Flevo Ziekenomroep. Opkikker. Opkikker. Opkikker.
1: Wat gaan we doen?
0: Opkikker.
2: Mijn herten.
1: Mijn herten.
2: Van Lawrence Hart en Richard Rodger.

0: ons huis in de verte.
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ja. Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.

0: Ja hoor, daar was hij weer.
1: Nou.
0: De opkikker van de maand mei. Almere van Jan Rot en Marjolein Meijers.
1: De laatste keer, hè? Voor ons.
0: Voor ons is het... Nou ja, ik draai hem morgenavond ook nog een keer.
1: Ja, jij. Maar oké. Okay. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja.
0: Ja. En zaterdagavond wordt je ook nog een keer gedraaid.
1: Zaterdag komt ook nog een keertje, ja.
0: Dus
1: nee, dat gaat helemaal goed komen.
0: En daarvoor hadden we natuurlijk de Foundations met Build Me Up, Buttercup. En de Foundations was een Britse soulband. En hun debuutsingle Baby Now That You I Found You uit 1970 bereikt nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk en Canada. En nummer 11 in de Verenigde Staten. Terwijl hun single Build Me Up, A Buttercup uit 1968 nummer 2 bereikte. In het Verenigd Koninkrijk.
1: Doe maar.
0: Ja.
1: Dus ze hebben het wel in de categorie soul gegooid.
0: Ze hebben het in de categorie soul gegooid, ja.
1: Okay,
0: het is een soulgroep uit... En als ik nou naar het plaatje kijk, ja, er zitten wel een aantal negroïde mannen bij.
1: Ja, maar dat zegt niks.
0: Maar dat zegt niks.
1: Nee.
0: Nee, want die kunnen ook...
1: Ik even op
0: ja. Dus, maar goed.
1: Dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Toch? Hé, hey, daarvoor hadden we dus de Rolling Stones met hun nieuwe single. Het klinkt nog wel een klein beetje als de Rolling Stones, hè?
0: Ja,
1: een klein beetje boel.
0: Dat verandert ook helemaal niet. Ik heb me ook laten vertellen dat ze al die nummers in één take opgenomen hebben. Wat op het album, nieuwe album komt te staan. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Dat moet wel, want dat is echt geluid. Laat maar zitten. We gaan even
0: ach, heerlijk.
1: Hè? Even naar de Alan Parsons Project. And the Eye in the Sky.

0: Nou, dat bedoel ik.
1: Ja? Wat bedoel je?
0: De ideale schoonzoon, die bestaat toch niet?
1: Nee. Volgens mij ook niet. Nee. Maar hij zegt het over zichzelf. Oh nee, hij zei dat hij het niet was.
0: Dat, nou, hij is het niet, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, Bram Bommers, die komt uit Baarlo. En dat is zijn allereerste single die hij uitgebracht heeft.
1: Oh?
0: Ja. Dus nou, wel leuk.
1: Ja.
0: Klinkt wel aardig.
1: En wel geinig nummer.
0: Ja, toch?
1: En daarvoor die Alan Parsons Project met Eye in the Sky. Heerlijk.
0: Ja.
1: En dan is het nu tijd voor... Ja, waar is die? Oh, hier.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Je start toch wel de goede plaat in, hè?
1: Nee, dat weet ik. Dat denk ik niet. We horen het wel. Nou, zeg het maar.
0: Ja, deze is weer aangevraagd door Harriet. En die heeft het voor alle zieken en verplegers en iedereen die luistert. Het nummer van George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze

0: Ja, we praten er gewoon niet doorheen, hè?
1: Nee, nu niet. Nee, want ik vind dit gewoon een hele leuke uitvoering.
0: Dit is toch een leuk ding?
1: Zeker weten.
0: Ik plaats hem in de jaren 70, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer.
1: Ja, ik kan het niet. Dan moet ik het even opzoeken.
0: Ja, nou, misschien.
1: Maar ik denk wel die jaren 70.
0: Ja.
1: Denk het wel.
0: Zoiets. Under the Boardwalk in de uitvoering van de Tom Tom Club. En er zijn nog heel veel andere. En die gaan we van de zomer allemaal draaien. Nou, niet allemaal.
1: Maar
0: een paar. En daarvoor hadden we het verzoekje van Harriet. George Michael samen met Elton John. En Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Dan moest jij ineens snel naar het toilet.
0: Ja. Dat moet je niet vertellen.
1: Oh, sorry.
0: En de volgende keer weer een George Michael aan mijn broek.

0: Oei. Nee, ik hoorde hem, ik wilde dus vertellen. Ik hoorde hem van de week ook van de studioversie van Elton John.
1: Ja.
0: En persoonlijk vind ik die mooier.
1: Dat ben ik ook helemaal met je eens.
0: Maar dat is puur persoonlijk.
1: Nee, ik ben het met je eens. Maar ik vind hem van George Michael en Elton John ook gewoon heel erg goed gedaan. Vooral omdat het ook een live uitvoering is.
0: Ja, dat wel.
1: En gewoon een hele mooie live uitvoering. Want die George Michael, die kan echt wel zingen hoor.
0: Ja, het is een klasseartiest. Ongelooflijk. Was een klasseartiest.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dat is buiten kijf. Ja. Ik ben er niet zo'n fan van, maar het is wel een klasseartiest.
1: Nou ja, het is heel jammer dat je daar geen concert van hebt meegemaakt. Want dan denk ik dat je er anders had over
0: had. Ja, dat misschien wel. Ja. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Nou, we gaan het hebben over auto's waar de bumpers aan vallen. American Cars, Noah.

0: Ja, leuk nummertje toch?
1: Ja.
0: Gezongen door de Curaçao-naar. Moeilijk. Deon. Hij heeft onder Leon hier al wat hitjes gehad. Maar een tijdje stil geweest onder hem. En nu een nieuwe single uit. En ik heb hem eigenlijk speciaal gedraaid voor mijn dochter. En mijn schoonzoon.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik heb toch best wel een aardige schoonzoon.
1: Ja, heb jij een ideale schoonzoon?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: En die zijn er nog niet zo lang geleden zijn ze daar geweest. Ik heb ze naar
1: waarom zit je neus tegen die microfoon aan?
0: Die zit niet. Ik heb een dingetje ervoor.
1: Oh.
0: Een spuuglapje.
1: Nee, laat maar.
0: Maar goed, die heb ik voor de twee keer toch weer opgehaald. En mijn kleindochter, mijn oudste kleindochter, die is daar nog. Want die loopt daar stage en die komt volgens mij volgende maand komt ze gewoon weer terug.
1: Oké.
0: Okay. Die is er daar 6 maanden geweest.
1: Maar heeft dit nou te maken met die WK-toestand?
0: Oh, dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen.
1: Volgens mij wel.
0: Ja, hier staat er. Ja, ja. Voor het feit dat ze zich hebben geplaatst voor de WK.
1: Ja.
0: Waar onze grote vriend Ad, advocaat ook nog een keer. Dik advocaat.
1: Dik advocaat, ja.
0: Ach jongens, we komen er wel hoor.
1: Ja hoor. Ja. Je hoeft je kleren niet uit te trekken.
0: Nee hoor.
1: Helemaal niet nodig.
0: Nee.
1: Jermaine Stewart. Een aardig bruggetje.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Op Curaçao doe je dat wel, anders lekker warm daar. Nou, het wordt hier ook trouwens.
0: Ja, het gaat heet worden, hè? Ja. Zeggen ze.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het meemaken.
1: Lekker hoor.
0: Mm-hmm.

0: Nou, dan moet je toch even goed naar luisteren, hè, voor je erachter komen dat het hard is, het origineel.
1: Ja.
0: Nee?
1: Dat weet je toch?
0: Ja, jij.
1: Oh, ja, sorry.
0: Rotzooi, je zegt het maar, van André Hazes. Ik vind het een eerlijk nummer. 1987 komt dit nummer.
1: Ja.
0: En daarvoor, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Jermaine Stewart.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat hebben ze weer gehad.
0: We hebben in ieder geval de vocalen weer gehad. En dan moeten we even wachten tot die zes
1: seconden over zijn.
0: 76 trombones zijn opgesteld.
1: Oh.
0: En die microfoon voor jou, want jij moet straks zingen weer, hè, naar het nieuws.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Je weet het niet, nog niet, maar...
1: Nou.
0: Ik zou me gaan pakken als ik jou was.
1: Stemmen versmeren.
0: Ja, zou ik maar doen. Dan gaan wij even luisteren naar Henry Mancini en zijn orkest. Tot aan het nieuws van 9 uur.
1: Ja, en daarna zijn we weer bij u terug.
0: Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Rachel Reeves heeft in het Verenigd Koninkrijk maatregelen aangekondigd om de kosten voor huishoudens te verlagen. Zo worden belastingen op supermarktproducten en tickets voor onder meer pretparken en musea tijdelijk verlaagd en reizen kinderen in augustus gratis met de bus. De plannen moeten de gevolgen van stijgende prijzen door de situatie in Iran dempen. Airbus en Air France zijn in Frankrijk schuldig bevonden aan dood door schuld vanwege de vliegramp met Air France Flight 447. Dat gebeurde in 2009. Bij de crash boven de Atlantische Oceaan kwamen 228 mensen om het leven. Volgens de rechtbank waren beide partijen volledig verantwoordelijk voor het ongeluk. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: Nou, goed gedaan, Jan.
1: Ja, zeker, hè?
0: Ja.
1: Ja, was wel leuk om te doen.
0: Ja, fantastisch. Lekker live. Heerlijk. In de studio.
1: Ja, hoor.
0: Dat was ook 12 jaar geleden.
1: Nou, zeker.
0: Maar toen was het niet in deze studio.
1: Nee, niet in deze studio. Nee, het was hiernaast.
0: Ja, hiernaast nog toen, ja. Toen het hier nog zo'n magazijn was. Een tijdelijke studio.
1: Nou. Nog wat geleden, jongens.
0: Ja, joh. Hè? Ja. Hoe je het weet is het kerstmis.
1: Zo is dat.
0: Ricky Nelson deed het origineel van Mary Lou, maar dit was de uitvoering van Jan van Heuden.
1: Dat ben ik.
0: Ja,
1: dus.
0: Dat is hij dus. En ik ben Peter Bakker.
1: Je bent Peter Bakker, ja. Ja, je haalt de woorden uit mijn mond.
0: En we zijn nog bij u.
1: Tot 10 uur.
0: Ja, precies. We gaan u met een muzikale vaart meenemen naar de klok van 10. En laten we maar even rustig beginnen in het tweede uur.
1: Ja, deze hebben we speciaal voor onze collega.
0: Ja, Jan Heremaa.
1: Jan Heremaa, ja, ja, die mogen we ook niet vergeten.
0: Groot fan.
1: Groot fan, ja, inderdaad.
0: Van Jim Reeves. Ja, ik heb maar weer een hele bekende genomen. Want ik vind dit gewoon een heerlijk nummer ook.
1: Nou,
0: Distant Drums.
1: Gewoon lekker draaien dan, hè?

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Heerlijk.
2: Summertime.
1: Omdat het zomer gaat worden, hè?
2: Ja, zeker. Het is een aria uit de opera Porgy en Bess uit 1935. En geschreven door componist George Gershwin. Tenminste, gecomponeerd door George Gershwin. En geschreven door Dubose Hayward.
1: Aha. Helemaal goed.
2: Ja.
1: Even terugkomend op de Tom Tom Club.
2: Ja.
1: Under the Boardwalk, 1982. Dus jaren 80.
2: Okay.
1: Niet jaren 70.
2: Nou ja, ach. Ja. Zo kun je een paar jaar verschillen, toch?
1: Ach, ja. Er zitten een paar jaar tussen.
2: Ach, daarom.
1: Dan kunnen we ons het schelen.
2: Nee? Jongen.
1: Nee, maar ik denk, ik zal het toch nog even vertellen.
2: Nou, heel fijn.
1: Voordat we er weer
2: in. En daarvoor hebben we Distant Drums, want anders dan blijven we maar praten over Tom Tom Club. En die hebben we gewoon gehad. Dat is klaar, toch?
1: Ja, daar ga ik verder ook niet over. Ik zei alleen maar dat het 1982 was in plaats van in de jaren 70. Ik dacht dat het zat. Maar...
2: Goed. Distant Drums van Jim Reeves hadden we van Jan Herema, voor Jan Herema gedraaid.
1: Ja.
2: Want die vindt het gewoon geweldig.
1: Die vindt Jim Reeves geweldig.
2: Ja, ja.
1: Ik weet niet of die Distant Drums
2: nou,
1: geweldig
2: dat denk ik ook veel. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: Ja. Ja,
2: we zullen het wel horen. Hij zal het wel mededelen in zijn programma. Samen met Rus. Op de woensdag of op de dinsdagavond.
1: Ja. Ja. Blijdschap te wonden of het muzikale bloemetje.
2: Ja, dat bedoel ik. Dat weet jij dan weer.
1: Zeker blijven luisteren, zou ik zeggen. Naar de Flevoziek komen.
2: Ja, zo is dat.
1: Waarom ben jij gegaan? Nee, ja. Je blijft gewoon.
2: Ja, ik blijf nog eventjes tot 10 uur. Maar dan gaan we wel weg, hoor.
1: Django sturen we weg.
2: Ja.
1: Nee, past niet. Django.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, die draaiden we eigenlijk speciaal al een klein beetje voor onze collega Joop.
1: Ja, zeker.
0: Joop Venninga.
1: Ja.
0: Die wil hem volgende maand wilde hij hem elke programma een keer horen.
1: Ja, nou dat kan toch.
0: Oftewel, dat wordt de opkikker.
1: Van de maand, juni.
0: Juni, ja.
1: Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk van vast gehoord te hebben.
0: Ja, ik denk ik zet hem er maar eens een keer in.
1: Zo is dat.
0: Kunnen we vast een vooraankondiging doen, hè?
1: Zo is dat. Dat doe je leuk.

0: trouwens.
1: Wat doe ik leuk?
0: Die voorraad onder de knie zitten.
1: Hoe dat?
0: Hoe dat? Oh ja, je gaat nou iets van het WK draaien.
1: Ja, dat hebben we dus al gedaan. Ja. Hè? Curaçao was ook al voor het WK natuurlijk. En dit is weer zo'n lied speciaal voor het WK geschreven.
0: Ik weiger om te kijken.
1: Naar het WK?
0: Ja. Oh. Ik ga niet kijken.
1: Nee. Maar goed, we gaan wel Shakira draaien met Burna Boy.
0: Daar wil ik wel naar kijken.
1: En... Dai dai.

0: Nou, daar is hij dan hoor. De eerste nieuwe single van Gerrit van Veen van 2026. En hij is van plan om nog twee uit te brengen in 2026.
1: Okay.
0: Want het is een doel om er 3 singles uit te brengen. Nou,
1: ja,
0: dus dit was wel een aardige.
1: Ja, Gerrit van Veen.
0: Gerrit van Veen.
1: Die zit van de nacht. En weer aan het eind, of zo'n beetje tegen het eind, al la la.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ik heb dat gevraagd aan iemand die pretendeert er verstand van te hebben. Ik zeg, waarom doen ze dat nou? Nou, ze kunnen geen instrumentalist, geen solo-instrumentalist betalen. Dus dan moet je het zelf doen.
0: Ja, natuurlijk. Nou, ik denk dat ze gewoon de huur eruit willen hebben. Die ze voor de studio betaald hebben. Kom op, nou. Ja, maak me gek.
1: Maar het is mij opgevallen. Heel frappant dat de meeste Nederlandse nummers dat hebben.
0: Ja, maar dat doen ze omdat ik denk, zo denk ik erover, dat ze doen dat zodat mensen mee gaan lallen.
1: Oh.
0: La la la la la la.
1: En een bierglas leeg.
0: Ja, zoiets bijvoorbeeld. Nou, dat is zonde. Ja, maar dat gaan we niet doen.
1: Dat is het ook, maar ja.
0: Ja, op de Zwarte Cross denken ze er anders over. Dan gooien ze gewoon met een bier naar de podium toe. Dus
1: ja, dat doen ze ook wel.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja,
0: we gaan weer even naar een nummertje van jou. Hè?
1: Nou, niet van mij. Niet van jou. Nee,
0: wat jij
1: ik heb iets een beetje in elkaar gefrabbeld. Ja. Gevreubeld, moet ik zeggen. En dat is van Vicky Leandro's, gewoon drietalig, hè? Après toi.
0: Ik vind het zo leuk gedaan.
1: En kom wat mee.
0: Mag voor mij een grote hit worden.
1: Voor mij ook. We worden er allemaal niet beter van. Hier is ze, Vicky Leandro's.

boodschappen doen, weet je, rolschappen dan. Heerlijk. Want ik had namelijk eerst had ik namelijk een racefiets met 16 versnellingen. En voordat ik wist waar die versnellingen verdiende, was ik de stad eruit. Nou ja, toen las ik het toevallig in de krant dat er een nieuwe garage was. Roller skates from the United States. Ik denk, dat was voor mij, hè? Ik denk, moet ik hebben, hè? Ik denk, leuk. Dus dan ben ik bij stad en land ben ik afgegaan. Schoenenwinkel in, schoenenwinkel uit. Nou, uiteindelijk heb ik dus een stelletje gevonden. Nou, ik heb meteen de stoute schoenen aangetrokken. Nou, ik vind het super, joh. Super, het helemaal... Disco. Wat een stik van de voordelen, joh. Kijk, hè. Stel je nou eens voor, hè. Je bent bijvoorbeeld klein behuisd. Nou, kijk, deze rollerskates, die passen in een schoenendoos. Nou, dat kun je van een racefiets niet zeggen. Wat een stik van de voordelen, kijk, hè. Stel je nou eens voor, hè. Je moet even ergens, hè, midden in de stad, moet je even ergens heel snel moeten wezen. Oké, my best. Moet je zelf doen, hè? Kan ik niet voor je doen natuurlijk. Maar als ik nou zelf dus heel snel in de stad ergens moet wezen, doe ik mijn rolschaats al en dan skate ik naar de bushalte toe, hè? En dan stap ik in de bus. Dat wil zeggen, als de bus er staat. Maar ja, dan hoop ik dat ik zo'n lekkere, agressieve, zagrijnige chauffeur heb, hè? Dan moet je namelijk op je rolschaatsen zo, hè? Moet je naast de chauffeur, zo in het voorportaaltje, moet je zo blijven wachten, hè? En dan moet je wachten totdat die chauffeur zo heel agressief zo heng, heng, heng, zo optrekt, hè? Dan skate je zo in één keer zo, zut, skate je zo op de achterbank. Yeah.

Dan hoef je me de racefiets ook te proberen, hoor. Ja, je moet weer wel oppassen dat je heel snel de bus weer uit bent, hè. Moet je heel snel moeten doen, want ik had het zelfs laatst ook een keer. Toen klapte die chauffeur, die klapte de deur al dicht, dus zo, maar op ertussen, hè. Dus ik klop zo tegen het ruitje en ik roep zo, chauffeur, mag die deur even open? Maar ja, ik had die agressief, hè, en ik riep van, hij was schiet erop, joh, gaat er weer, joh, hij gaat er weer, joh, hij schiet erop. Nou, jongen, en hij trekt op, heng, heng, heng, ik ernaast, jongen, skaten! Nou, eindelijk bij het eindpunt klapt hij die deur een keer open. Ik zeg, chauffeur, man, wat maak je me nou? Hij zegt, oh, ik dacht dat je me in probeerde te halen. Ah, dat is super, joh. Wat stuk van de voordelen, joh. Stuk van de voordelen. Kijk, hè. Kijk, hè. Stel je nou eens voor, je wil bijvoorbeeld de trap af. Gaat ook heel lekker met deze rolschaats dan. Gisteren nog gedaan, ik mis nou alleen 2 voortanden. Of bijvoorbeeld piano spelen, heb je dat wel eens gedaan? Piano spelen met rolschaats dan? Want dat gaat niet. Gaat niet lekker. Maar ja, bijvoorbeeld boodschappen doen in de supermarkt. Hebben ze wel die gladde tegeltjes hè, in de supermarkt, hè? Ja, neem je zo'n karretje neem je voor je uit, jongen. Nou, jongen, dat jees je me daar met een rotvaart de winkel door, joh. Dat is super gewoon. Maar het is nog hartstikke voordelig ook, hoor. Je hebt geen tijd om wat te kopen, hoor. Geen tijd. Ah, super. Het is echt een rage, hè. Iedereen wil er al meedoen, hè. Laatst kwam ik bij mijn vriendin Suus, kwam ik langs, geskate. Nou ja, en Suus, die stond toevallig voor het raam. Of, toevallig. Nou, die ziet me zo voorbij gaan, zo, zit, zit, zit. Dus die klopt zo tegen het raam. Die zegt, kom eens even binnen, jongens. Die zegt, wat heb je daar? Ik zeg, roller skates from the United States. Oh, ze zegt, wat denk je, zou het ook wat voor mij wezen, Dolly? Ik zeg, nou, Suus, jij kan beter een paar kinderwagens onder je voeten binden. Ah, ze moest en zou een stelletje hebben, hè. Dus ze is tot een land afgegaan. En uiteindelijk heb ze een setje heb ze gevonden. Of een setje, het was meer een set. Nou, ze trok ze aan. Ze zegt, wat vind je ervan? Ik zeg, leuk, Suus. Hé, hey, leuk, leuk, leuk, leuk. Ze zegt, jawel, ze zegt, maar zou ik me er nou wel mee op straat durven vertonen, denk je? Ik zeg, natuurlijk, Suus, je loopt toch ook al jaren gewoon met die kop over straat? Ja, het is super, joh, dat rolschaats, het is helemaal te gek. Maar ja, ik heb één heel klein nadeeltje. Het is namelijk zo, Suus en ik, we gaan s'avonds gaan we wel eens naar de discotheek, hè? Gaan we lekker skaten en zo op de dansvloer, hè? Super, hè? Maar ja, dan willen we de heel snel willen we zijn. En dan gaan we aan bumpers van auto's gaan we hangen, hè? Dan ben je lekker snel, hè? Maar ja, op een keer, hè, ik hang achter zo'n auto aan, opeens een keitje. Had ik niet gezien, keitje. Pats, daar lag ik. Nou jongen, mijn knieën, jongen, bloeien. Verschrikkelijk gewoon, dus ik strompelde naar het ziekenhuis toe. Nou, daar hebben ze me verbonden. Wat denk je wat? Jezus, ik me daar met een rotvaart het ziekenhuis weer uit. Weet je wat kwam? Nou, ik had van voren 2 trekpleisters en van achteren een drukverband.

0: En daarbij zegt hij niks aan. Uiteindelijk word je nog steeds genept in deze wereld.
1: Ja.
0: Cornelis Albertus Cor Brak. En was een Nederlandse variété-artiest. Die Brak deed onder de naam Korte jarenlang aan wat hij zelf komische acrobatiek noemde. En verzorgde kindervoorstellingen. En als Gerrit Dekzijl scoorde hij in 1973 een hit met het nummer Ik ben Gerrit. Gebaseerd op de beruchte boef, inbreker en uitbreker Gerrit de Stotteraar. En dat deed hij in de Fred Tessier Show.
2: Ja, ik wilde net zeggen, dat was toch bij zo'n VPRO.
0: Ja. Fred Tessier Show samen met Barense Vet. En daar kwam ook zeker Chef Roekel
2: vandaan. Ja, die kwam er ook vandaan. Hè? Ja, die ging er ook reeds. Hè?
0: Reeds, ja.
2: Skating Dolly van Tineke Schouten. Die zat als stukje cabaret daarvoor. En Vicky Leandros met Après Toi. In drie talen.
0: Dan kwam ze toe. En dan kom wat mee.
2: Ja.
0: Ik vind nu nog in het Nederlands er eigenlijk bij, hè?
2: die heeft ze niet.
0: Ja, maar nou.
2: Ja. Nee, ze heeft wel een Nederlands nummer genomen. Gezongen. Niet genomen, gezongen.
0: Ja.
2: Maar niet deze.
0: Nee, nee, dat was niet deze. Nee.
2: Nee. Dat kan ik ook wel eens doen.
0: Ach jongen, ik geef je zoveel ideeën aan.
2: Ja. Dat is ook wel leuk. Maar er zijn nog wel meer van die dingen.
0: Dag wel, ja.
2: Goed, we gaan gauw weer verder met muziek. Want we heten per slotverrekening de Muzikale Vaart. En we hebben nog 17 minuten. Dus
0: we moeten met de vaart erheen.
2: We moeten er even snel doorheen. We gaan naar Neil Diamond.
0: Oh, fijn.
2: En Holy Holy. MUZIEK

0: Nou, dat was toch wel leuk. Ik vind het best wel een leuk nummer.
1: K3.
0: Ja.
1: De eerste, de oude K3, hè?
0: Dit is de originele K3, want die zijn natuurlijk weer druk aan het optreden, ja. Dus wel leuk dat Donnie daar ook aan meedoet. Die doet wel veel met die oude artiesten.
1: Ja, die doet heel veel met Jan. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou. Komt in, ja, maar goed. K3, dus schaduw. Ja. Nee, dan ga ik weer dingen zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Zoals over die Amerikaanse auto had ik ook niet mogen zeggen. Maar goed, dat is gebeurd. Okay. Holy, holy.
0: Holy.
1: Ik zeg dat ook. Holy. Zeg ik holy. Holy. Holy. Neil Diamond.
0: Sjojojo.
1: Hij heeft ook een nieuw album uitgebracht.
0: Ach, praat er niet over.
1: Nee, heb je niks?
0: Ik weet je. Ja, jij hebt een aantal nummers gehoord. Wat je wel goed. Ik heb het geluisterd en ik vond het. Magertjes, kaal. Een beetje. Ja, niet. Niet des Neil Diamonds, nee.
1: Nee, niet des Neil Diamonds.
0: Nee.
1: Maar wat ik gehoord heb, denk ik, waren dat niet eerder uitgebrachte nummers. Mm-hmm. Die dus eerder opgenomen zijn. Want hij had nog wel een verdacht jonge stem toen. Mm. Tenminste, wat ik gehoord heb. Ja. Misschien dat we daar later in een ander programma nog eens wat van gaan draaien.
0: Zo is dat.
1: We gaan het wel zien.
0: Nooit.
1: We gaan nu naar de teddyberen.
0: Gaan we teddyberen?
1: Nee, we gaan naar de teddybears.
0: Oh, we gaan naar de teddybears.
1: Teddybears.
0: Oh, ik dacht dat ik alweer moest gaan zingen.
1: Jij?
0: Ja, dit zing ik ook de nummer teddybeer.
1: Oh, teddybeer. Maar niet to know, ik mis to love.
0: Nou, dat zit ik aan te denken. Misschien is het ook wel leuk.
1: Het is wel een leuk nummer.
0: Ja, is een goed nummer.
1: Ga je vast even oefenen. Ja. Nu, hier zijn ze, de teddybears.
0: Dankjewel.

0: Ja.
1: Maar die was je even vergeten, hè?
0: Nou, nee. Ze kwam te laat met een verzoekje. Ik heb niet meer naar die verzoekjes gekeken. En ik had voor 11:30 nog gekeken in de verzoeklijst. En toen zag ik niks. En ja, ik was natuurlijk ook een beetje van apropos. Want ik was niet met Joop samen, maar met mijn eigen vrouw.
1: Ja.
0: En ja, dus ik ben het helemaal niet meer achterdacht. Dus ik heb gezegd van oké, dan gaan we dat op de donderdagavond doen. Even de schuld inlossen. En jij was zo vriendelijk om die van mij te gaan draaien. Nou,
1: ja.
0: Beter kan het niet worden, toch?
1: Hij kon die andere niet vinden.
0: Nou, dankjewel.
1: Nee, speciaal heb ik
0: Speciaal gedraaid. Nee, leuk.
1: Nee, dat heb ik niet, omdat ik die andere niet kon vinden. Helemaal niet.
0: Ach, die kon alweer de eindtune.
1: Ja, nou, dat is niet de eindtune. Nee, maar een stukje instrumentaal.
0: Ik zie de tijd en ik denk, nou, dat is ongetwijfeld het laatste van de muzikale vaart voor deze avond.
1: Zo is het. Wij eindigen altijd met een instrumentaaltje.
0: Ja.
1: Dat doen wij gewoon. Dat vinden we leuk. Waarom, weet ik niet. Maar in ieder geval hadden we dus ook nog To Know Him Is To Love Him van de Teddy Bears. Hadden we er ook nog in dat rijtje van twee.
0: Ik vind het alleen een beetje... Ik kon er niet goed mee zingen, want ik zing altijd To Know You Is To Love You.
1: Dat is
0: uiteindelijk... Ja, maar uiteindelijk zingen heel veel artiesten zingen hem zo. Oh. Niet To Know Him. Maar goed, maakt niet uit.
1: Goed. Ik zou zeggen, welterusten voor straks. Morgen een stuk beter wakker worden. En heeft u naar de herhaling geluisterd, dan lekker blijven luisteren. Nou, dat moet u sowieso vanavond ook nog even doen. Lekker blijven luisteren naar de Vlevo Ziekenomroep. En maak er dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En vergeet niet, vrijdagavond, morgenavond, vanavond.
0: Dan ben ik er weer.
1: Het wordt ingewikkeld. Te luisteren. Soul Medicine met jou. Met Jan.
0: Ja, zo is dat.
1: En verder, ja. Gewoon.
0: Lekker naar de non-stop.
1: Naar de non-stop. En nog vele andere leuke programma's.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer.
0: En als u wilt weten welke programma's, ga naar onze website.
1: Ja.
0: www.flevoziekenomroep.nl.
1: Kan je ook stiekem een beetje meeluisteren.
0: Kijk.
1: Ja.
0: En verzoekjes indienen.
1: Ook dat.
0: Nou, wat willen we nog meer?
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen wegenwachter Wil van G. Die reed in Eindhoven een fietser dood na een diefstal van zijn telefoon en portemonnee. Hij achtervolgde de verdachte en raakte hem met een bus. Het slachtoffer overleed later. De uitspraak van de rechter volgt op 4 juni. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Cuba aangescherpt van geel naar oranje. Nederlanders worden afgeraden er op vakantie te gaan vanwege oplopende maatschappelijke onrust, stroomuitval en tekorten aan brandstof en medicijnen. Alleen noodzakelijke reizen worden nog toegestaan. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: weer. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreem rechts geweld. Een 2-jarig meisje is in het noordwesten van Spanje overleden nadat ze urenlang in een auto in het stadje Brion was achtergelaten. Haar vader vergat haar naar de kinderopvang te brengen en liet haar per ongeluk in de auto achter terwijl hij naar zijn werk reed. Door de hitte raakte het kind ernstig oververhit en overleed later in het ziekenhuis aan uitdroging en een hitteberoerte. Het debat in de Tweede Kamer over het normaliseren van geweld in de samenleving en politiek is uitgesteld omdat het te laat zou beginnen. Initiatiefnemer Jesse Klaver vroeg om uitstel omdat het eerdere debat over overlastgevende asielzoekers nog volop bezig was. Het debat is nu verplaatst naar dinsdag 26 mei. In het onderzoek naar de dood van de 73-jarige Paul Wieber in Amsterdam is een derde minderjarige verdachte aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al twee jongens van 15 en 17 opgepakt. De man werd vorige week dood aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaanstraat. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden nog kans op een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgenochtend begint droog met geregeld zon, al trekken later vanuit het westen opnieuw wolkenvelden het land binnen. De wind blijft meest matig en het wordt morgen gemiddeld zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

voor leef, mijn hart aan geef, bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Dit is de Flevopsychomroep.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning, voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo
2: Ziekenomroep